0: stof dims en je artikelmaas. Artikelmaas. Nou, op samolmaas.
1: Afzien ervan.